in een eigen tijd. In een eigen welt. En ik werd zingen. Ik werd lachen. Ik werd, das gibt's nicht, schreien. Ik werd auf einmal kapieren.